0: Radio
1: Reraw. Ons simagat in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nuukes.
1: Boelischach, ik chachen duukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ik jante mische, kiem akarstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit, agus ne schelte, et haar grillo or venulacte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion. Rira!

track, even Ofemi, ag ever though Sinavi Noble. Right, dat zijn hem dan. An tune is most the tear around die of show. Hoor je aan tune talk in ag ever heen on tacht in show. Zaller gaat ik mee maken aan tune shin. Eerst moet je hier lekker tappen. Letter top 10.

Marijuana Preserve, ik al together now in der schachten is ja goeien er nou ik morgen hele ene dat ik trail er een veilig en kan gaan is farlam satir als niet belach er bent niet farlig en der schachten of vader ik hoorde die bij Marijuana Preserve bij kneecap bird Annie Mac Kian Kavna bij pulp er een brief orden och bij time oké wanneer ik gaksalt als shin dan moet ik klie like jol er nog een is fresca have als dan het wil arena ogal ege er kan al heel folk to gnea tradition to go shows gnea ana nyav tradition to rodahani gmorlam shamus fogarty august fire